Pang, de pioniersband binnen de Folktronica uit Londen. Ze bestaan al 21 jaar en we hoorden een wat oudere opname uit 2005 met de titel Mother's Daughter. En de muziek daaraan vooraf komt op naam van de Britse cellist en componist van elektronische muziek Oliver Coates. We hoorden Process, een opname voor Netflix Music, die eerder dit jaar verscheen. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op concertzender.nl of in de vernieuwde app. We gaan naar Duitsland en horen de nieuwe single van Cat Frankie en Bodies. Cat Frankie komt uit Australië en haar standplaats is Berlijn. En Bodies is een zevenkoppig a cappella gezelschap. Hier is Come On.

Dit is de concertzender Terra Incognita. Na Cat Frankie en Bodies hoorden we twee instrumentale stukken. Het eerste is een muzikaal onderrondje uit Finland. Accordeon en piano van Maria Kalanimi en Timo Alakotila. En het stuk dat daarop volgt staat op naam van twee gitaristen, Mac Duffy en Gregory Ullman. En zo net de band Hot Feet. Die naam gebruiken ze niet meer, want er was te veel associatie met voetfetischisme. Tegenwoordig heten ze Low Chimes. We hoorden een opname in eigen beheer uit 2014. Tijd voor Canadese indie pop uit Vancouver. Een mix waarin klassieke blaasinstrumenten samensmelten met pop- en rockstructuren. Hier is de band Brastronaut.

Inna Modja, een zangeres met Frans-Malinees bloed. Ze werd begeleid door Songhai Blues, de band met het karakteristieke Malinese desert blues geluid. Een opname in eigen beheer uit 2026. En daarvoor uit Engeland The Owl Service in een opname voor Hobby Horse, die eerder dit jaar verscheen. Ze is singer-songwriter en saxofoniste. Ze heet Laura Misch en we horen haar hier samen met de Britse componist en pianist Alpha Mist. Luister naar Jealousy.

0: rester avec toi.
1: Muziek van het Franse trio Le Fils du Calvaire. We hoorden Rester avec toi. En daaraan vooraf het gitaristenduo Rodrigo y Gabriela. Virtuose gitaarmuziek uit Mexico. We hoorden hun nieuwe single Monster. En zo naderen we alweer het einde van deze aflevering. Wil je nog iets nalezen wat er zoal langskwam? Bezoek dan de site concertzender.nl of raadpleeg de app. Als uitsmijter dit keer muziek van Jim Barron, die gewoon optreedt onder de naam Jim. We gaan luisteren naar een opname voor het label Vicious Charm. De track heet Keeps Me Warm. Tot zover. Ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor meer ontdekkingen en nieuwe luister.

Dag luisteraars, dit is Noorderlicht, ons wekelijks programma dat helemaal in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. We beginnen vandaag met de nieuwe EP van de Deense pianist en componist Arvid Holst. De naam van de EP? Vier. En dat betekent zoveel als veer, verwijzend naar de lichte, zwevende sfeer van de muziek. De EP bevat 6 nummers die worden gekenmerkt door rustig, ruimtelijk pianospel. Dit wordt subtiel ondersteund door elektronische texturen die de piano aanvullen zonder deze te overheersen. De muzikale stijl van Fierre draait volledig om het creëren van een kleine ruimte voor kalmte, reflectie en vrede. Arvid Holst balanceert op deze EP heel bewust tussen eenvoud en diepgang en tussen stilstand en beweging. De basis van elk nummer bestaat uit pure, minimalistische pianolijnen. Holst speelt niet snel of complex, maar geeft elke noot de ruimte om uit te klinken. De opnames zijn erg intiem. Je hoort niet alleen de tonen, maar ook de fysieke elementen van de piano. Het zachte, mechanische geluid van de veeltjes en de toetsen. En dat geeft de muziek een warme, menselijke en melancholische lading. De elektronica is niet ritmisch. Er zijn geen beats of harde synth. Maar functioneert als een omgeving. Het tilt de piano als het ware op en plaatst deze in een grotere, dromerige ruimte. De elektronica overschaduwt de piano nooit. In plaats daarvan vullen ze elkaar aan. Waar de piano stopt, vult een elektronische echo de stilte op. En hierdoor ontstaat een vloeiende, cinematografische sfeer die heel natuurlijk aanvoelt en perfect werkt als achtergrondmuziek om bij te onthaasten. Luister naar Fierre.

Vier tracks uit het debuutalbum Bird Be Brave van de Australische indie-folksinger-songwriter Isabel Rumble. Vergelijkingen doen zich op met Natalie Merchant qua stemgeluid, met de vroegere Paul Simon, maar evengoed met Crowded House en wellicht enkele Britse singer-songwriters. Heel intiem zijn de twee tracks van haar tussen-EP Water Wings, waarna de openingstrack van haar recente schijf. Thank you.

Een aantal thema's staat centraal op Hold Everything Lightly, zoals bespiegelingen over verandering, zelfacceptatie, kwetsbaarheid en vrouwelijkheid, verlies en acceptatie en de natuur als omgeving. Ondanks het intieme karakter van de songs kijkt Rumble positief naar vooruitgang en aanpassing. Haar songs zijn breekbaar, maar met een zekere kracht. De ballads worden spaarzaam begeleid, maar soms gaat het er wat steviger en poppier aan toe.

Persoonlijke en professionele veranderingen in haar eigen leven zorgden voor een relatief lange aanlevertijd van de songs. Ze verhuisde terug naar de Saphirkust van New South Wales, waar de basistracks binnen een week live werden opgenomen. Derhalve klinkt het album wat energieker en voller dan de voorgangers, maar kent textueel meer introspectie. Naast gitaar, piano en zang van Rumble zijn bassist Robin Martin en multi-instrumentalist Heath Cullen haar belangrijkste begeleiders.

We sluiten af met de slottrack van Isabel Rumble's album, dat je vrij kunt vertalen als: houd het klein, maak je niet druk. Deze folkhit werd samengesteld door Marius Roeting.

Het komende uur kunt u bij de Concertzender luisteren naar een programma gewijd aan Maria Hemelvaart, officieel genoemd Maria ten Hemel Opneming, en dit wordt gevierd op 15 augustus. Op deze dag vieren de katholieke en orthodoxe christenen dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Dit feest heeft veel mooie muziek opgeleverd door de eeuwen heen. Veel componisten schreven een Magnificat en een Regina Caeli waarin dit herdacht wordt. Toen in 1566 in Nederland een beeldenstorm woedde, waarin de inventaris van honderden katholieke kerken en kapellen en kloosters vernield werden of gestolen. Tot de belangrijkste goederen die deze beeldenstorm overleefden horen ook de koorboeken van het Zeven Getijdencollege van de Leidse Pieterskerk. Deze koorboeken vormen een unieke getuigenis van het rijke muzikale leven in de 16e eeuw in Nederland. Luistert u om te beginnen naar het vierstemmig Magnificat Quarti Toni van Clemens Non Papa. Het uitvoerend gezelschap is het Aegidius Quartet en College.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live, dit keer met oude muziek. Dat betekent dus dat u gaat luisteren naar eigen opnamen van de Concertzender. We hebben er twee voor u klaarstaan. Het worden opnamen van het festival Oude Muziek 2021. Het zijn opnamen met 17e eeuwse muziek. En straks hoort u het ensemble Il Profondo met virtuoos vioolconsort. Maar eerst is hier het ensemble Correspondance met het concert Giacomo Carissimi Jefte. Op het Festival Oude Muziek 2021 was dit ensemble Correspondance Artist in Residence. En dit Franse ensemble onder leiding van Sébastien Dossé is een groot specialist van 17e eeuwse muziek. Als performer is Dossé een detailist die dieper graaft dan anderen en als muziekwetenschapper heeft hij een brede kijk op muziek die vaak verbonden is met theater en beeldende kunst. Op 28 augustus 2021 bracht hij en zijn ensemble een concert rondom het oratorium Jefte van Carissimi. Het lijkt erop dat het grootste deel van dit werk van Giacomo Carissimi is verdwenen met de teloorgang van zijn beschermheren. Maar gelukkig was Carissimi een van de meest gekopieerde componisten en op die manier reisde zijn muziek door grote delen van Europa. Carissimi werd het symbool van de Italiaanse vocale muziek. Charpentier, Bruxelles, Bernard en Förster studeerden bij Carissimi en waren zeer over hem te spreken. In het concert zijn werken van deze leerlingen te horen, zoals Pestis Mediolanensis van Charpentier. En dit werk, vertaald De Pest van Milaan, is een zeldzaam en uniek werk en het is typerend voor de kunst van Charpentier. We herkennen hierin duidelijk de invloed van Carissimi. Het concert eindigt met Jefte, het beroemde oratorium van Carissimi, en hiervan is elke noot een retorisch gebaar. Zoals gezegd kunt u gaan luisteren naar het ensemble in residence, het ensemble correspondance, dat onder leiding staat van Sébastien Dossé.

U hoorde het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé met het concert Giacomo Carissimi Jefte. Dit oratorium, dat dus de titel gaf aan dit concert, was het laatste stuk dat u hoorde. Hiervoor klonken werken van Carissimi's leerlingen Charpentier, Baudrexel, Bernard en Förster. En dit concert hebben we opgenomen tijdens het Festival Oude Muziek 2021 op 28 augustus in de Jacobikerk in Utrecht. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel en Aart Veerman. De productie werd gedaan door Wijnand de Groot. U luistert naar Concertzender Live met Oude Muziek. Dan nu onze andere opname van het Festival Oude Muziek 2021. Het ensemble Il Profondo, onder leiding van violiste Eva Saladin, speelt 17e-eeuwse concertmuziek voor vioolconcert. Een consort is een ensemble voor instrumenten uit dezelfde familie in verschillende hoogtes. In de 16e eeuw deden er meerdere consorttypes hun intrede, die allemaal een eigen functie hadden. En zo werd het vioolconcert ingezet voor dansmuziek. In Duitsland en Oostenrijk blijft in de 17e eeuw het vioolconcert onverminderd populair. Onder invloed van beroemde violisten als Bieber en Schmelzer ontstaat er een uitgebreid repertoire van virtuose instrumentale muziek in uiteenlopende bezettingen. De retorische mogelijkheden van een strijkersensemble dat flexibel bezet is, zijn namelijk eindeloos. In dit concert klinkt muziek voor vioolconcert van Bieber, zijn leerlingen Weichlein, Valentini, Bertali en Pandolfi Meali. En als eerste klinkt de sonate nummer 3 in D-klein van Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Als gezegd kunt u dus luisteren naar Il Profondo onder leiding van violiste Eva Saladin.

Dat was Air voor slagwerk en orkest van Helmut Lachenmann. We vervolgen met Eters voor fluit en ensemble instrumentaal, werk uit 1978 van de Franse componist Tristan Murail. Die wordt geassocieerd met de spectrale compositietechniek. De uitvoering is van het Argento Chamber Ensemble met Aaron Lesser op fluit.

U hoorde Eters voor Fluit en Ensemble Instrumentaal, een werk uit 1978 van Tristan Muraille. En de uitvoerende waren het Argento Chamber Ensemble met Erin Lesser op fluit. Tot besluit alweer van deze aflevering van de vorige eeuw hoort u de compositie Coptic Light uit 1986 van de Amerikaanse componist Morton Feldman. Dit is zijn laatste grote orkestrale schepping, geïnspireerd door zijn fascinatie voor handgeknoopte Oosterse tapijten, in dit geval van Egyptisch-Koptische herkomst. U hoort het werk hier in een opname van de SWR Radio Symfonie Orkester Stuttgart, onder leiding van dirigent Rupert Huber.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Vandaag hebben we toch als slot van de week nog weer een prachtig kantate, namelijk kantate 57. Selig ist der Mann. Een kantate voor de tweede kerstdag, ja, voor een feestdag. En niet zomaar een kantate. Qua inhoud heel belangrijk. Het gaat over Stefanos, de eerste martelaar of heilige van de christelijke kerk, die gestenigd is, niet gekruisigd, maar gestenigd, zoals het Midden-Oosten eigenlijk normaal is. Wat is normaal? En al heel vroeg in het christendom. En als voorbeeld, als heilige geldt voor de martelaars daarna. En in die kantate stopt Bach niet zozeer dit verhaal, dan wel die teksten. En dan gaat het vooral om de zeer gedurfde tekst van de sopraan: Ich wünschte mir den Tod. Nou, dat gaat natuurlijk voor die tijd heel erg ver, want dat was volledig taboe. Is nog steeds een beetje zelfmoord. Maar zo uitgesproken. En de tekst is wel prachtig. Wenn du, mein Jesu, mich nicht liebest, dan zou ik liever dood willen. En als je stierf in Christus, dan kwam je in de hemel. Maar het mocht toch eigenlijk niet zelfmoord. Maar Bach maakt er een prachtige aria van. En daarom komen we toch een beetje in de hemel met deze aria door de sopraan gezongen, maar een zeer aangrijpend stuk. Zo gaat Bach met een taboe om, heel gedurfd. Het wordt uitgevoerd door, daar heb je haar, Hanna Blazikova, de sopraan, en Dominique Werner, de bas, samen met Alfredo Bernardini en het Kirchheimer Bach Consort.

0: We luisterden naar een concert dat plaats had op 13 maart 2026 in de met een fraaie akoestiek gezegende Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge, België. De uitvoerenden waren Lucia Swartz, cello, Rio Terracado, barokviool en Siebe Henstra, klavecimbel. Voor het tweede concert blijven we in de Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge. Beide concerten in deze aflevering van Concertzender Live horen thuis in een reeks van drie in één festivalweekend. Het derde concert met de Oostenrijkse klavecinist Peter Waldner breng ik in een volgende aflevering van Concertzender Live. Het is 14 maart, een bewolkte zaterdagochtend, wanneer Rio Terracado, barokviool, Kaori Uemura, viola da gamba en Guy Panson, klavecimbel, zich voorbereiden op een muzikaal menu met daarop werk van Heinrich Ignaz Franz von Bieber, François Couperin, Johann Sebastian Bach natuurlijk, Marin Marais ook en Dieter Buxtehude. Ik vroeg aan Bart Stouten, voormalig presentator en programmasamensteller bij de Vlaamse Klassieke Radio, het programma toe te lichten. Dat deed hij natuurlijk graag voor ons. Na zijn toelichting begint meteen het concert. De speellijst kunt u raadplegen op onze website www.concertzender.nl en in onze app.
1: Wat we vandaag te horen krijgen, het is een beetje in de geest van wat we gisteren gehoord hebben. We gaan luisteren naar Guy Panson, het klavecimbel, Kaori Uemura, die fantastische viola da gamba, een vertolkster, en opnieuw Rio Terracado op de barokviool, die de Rozenkrans-mysterie-sonates van Heinrich Ignaz Franz von Bieber brengt, wat natuurlijk ook een soort hortus conclusus is, een meditatieruimte, een heel indrukwekkend ingesloten tuintje met allerlei, als een paternoster er rond, zo allerlei muziekfragmenten, die een soort grote sonate creëren. Dan gaan we luisteren naar muziek van François Couperin, waar je natuurlijk toch voelt dat hij de meester is van het ornament, van het in het klavecimbel, het emfatisch aanbrengen van bepaalde accenten via dat ornament. Dat vind ik altijd heel indrukwekkend, waardoor hij natuurlijk ook erg herkenbaar is en ook op een hele sensuele manier kan klinken. Dan krijg je die Sorrowful Mystery, zoals het hier staat, van Johann Sebastian Bach, een triosonate voor orgel. Bach was natuurlijk een multitalent. Hij was niet alleen een uitstekend violist, een uitstekend klavecinist, een uitstekend organist. Hij was ook een geweldig zanger. In Lüneburg was hij een enorm goede zanger. En ik heb zelf vorig jaar een bezoek gebracht aan de kerk, de Marienkirche in Lübeck, waar hij dus zijn grote boegbeeld, Dietrich Buxtehude, aan het werk hoorde. En Buxtehude stond een stilus fantasticus voor, dat wil zeggen een stijl waarin ongebreideld alles mogelijk is. Dus je kan in die geest van Bach, zoals gepikt of opgepikt bedoel ik bij Dietrich Buxtehude, werkelijk alles doen wat je fantasie je maar ingeeft. Niet alleen met de klank, maar ook met de stilte. Je kan de muziek stilleggen, je kan ze weer opstarten, je kan dingen doen die voor die tijd heel ongewoon waren. En Bach wilde dat natuurlijk ook. Hè? Bach wou ook carrière maken. Bach is begonnen in Arnstadt, aan het orgel daar. Hè? En hij is dan verder geëvolueerd naar we kennen het parcours van Bach, Weimar, Keulen en dan Leipzig. En hij heeft geëxperimenteerd met die muziek, omdat dat was nu eenmaal een man die niet, dat was een ambachtsman, maar die wou altijd maar verder gaan. Die wou kijken. Dat deden de Vlaamse polyfonisten ook. Denk aan het Quattrocento, aan de Italiaanse polyfonisten, die dus ook dingen die aan de grens van de disharmonie kwamen, deden. Hè? En Bach heeft dus die stilus fantasticus van Dietrich Buxtehude omhelst, omdat hij dat wilde. Hij wou die muziek naar de uiterste grenzen voeren van wat voor het oor te verdragen valt ook. Dus dat gaan we zeker ook kunnen ervaren in die muziek die dadelijk te horen wordt gebracht. Marais Marais, natuurlijk de beroemde tombeau voor Monsieur de Saint-Colombe, die we allemaal kennen uit die mooie film van destijds, die gaan we vandaag horen. Dan is er werk van Dietrich Buxtehude, niet verwonderlijk, The Glorious Mysteries. U ziet dat woord mysteries, die mysteriën, dat idee van de Maria Devotie gekoppeld aan die mysterie enzovoort, komt altijd maar terug in het programma. En we eindigen opnieuw bij de Passacaglia, waarover ik vertelde, van Heinrich Ignaz Franz von Bieber.
0: Dat wordt genieten.
1: Het is puur genot. Wat we hier ervaren is van het allerhoogste niveau. Dat zeg ik niet lichtzinnig. Ik meen echt dat dit tot de mooiste concerten behoort die ik heb meegemaakt de laatste jaren. Dat is van een niveau dat onovertroffen is. Het gonst van de vibraties naar de ruimte, naar de tijden, naar het artistiek talent. Het is werkelijk, het siert Brugge dat zo'n festival hier mag doorgaan.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

0: Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.

Je luistert naar de concertzender en World of Jazz. Dit is Roots and Roots met de Highways and Byways van American Roots Music. Als er iemand is die thuis hoort in Roots and Roots, dan is het wel de man die zo'n beetje alle soorten American Roots heeft gespeeld en dat op een niveau waar je u tegen zegt. Deze aflevering gaat over niemand minder dan Ry Cooder.

Ry Cooder was dat met How Can a Poor Man Stand Such Times and Live van zijn eerste soloalbum uit 1970. Daarvoor had hij al een carrière opgebouwd als sessiegitarist. En dat had alles te maken met zijn geweldige gitaar en vooral slide gitaarspel. En om zijn talent om blues, folk, country en rock te combineren. Hij speelde bijvoorbeeld met Captain Beefheart, met The Rolling Stones, met Randy Newman, Van Dyke Parks, Arlo Guthrie, The Everly Brothers, Neil Young en nog veel meer. Van zijn volgende album Into the Purple Valley uit 1971 draaien we de cover Money Honey.

Na Money Honey was dat Boomer Story van zijn gelijknamige album uit 1972. Daarvan laten we nu ook het mooie Maria Elena horen. Dit oude romantische nummer wordt meestal loopzuiver gespeeld, maar Roy Cooder, met bottleneck en met snaarbending, rekt zijn noten op tot op het randje en eroverheen. Prachtig dus.

Little Sister en daarna Go Home Girl hoorde je. Beide van het album Bop Till You Drop uit 1979. Commercieel gezien was dit Cooder's beste soloalbum. We zijn alweer aan het einde van deze Roots & Roots. De playlist vind je op onze website en in de app. Mijn naam is Astrid Schenk. Leuk dat je weer luisterde en tot de volgende keer. We sluiten af met, voor zover de tijd het toelaat, Roy Cooder's magnifieke gitaarklanken op Dark End of the Street.

En zo klonk Ramallah Tel Aviv, te vinden op de cd New Made Remixes uit 2008 van Balkan Beatbox. De groep werd in 2003 in Tel Aviv in Israël opgericht door Tamir Mouskat en Ori Kaplan. De groep combineert vanaf het begin muziek uit het Midden-Oosten en Zuidoost-Europa met reggae, hip-hop, cumbia, elektronica en gypsy-punk. De volledige speellijst van het programma vindt u op onze website concertzender.nl. We gaan verder met Quand est-ce qu'on arrive, te vinden op New Mad uit 2007. En daarna de BBB-remix van Yoroboro, afkomstig van New Made Remixes uit 2008.

In dit programma over Balkan Beatbox was dat tot slot Habibi Min Zaman in twee versies uit achtereenvolgens 2007 en 2008. Dan nu nog een remix, de Stefano Miele Balkan Carnaval Remix van Delancey, gespeeld door Balkan Beatbox.

Dat was Shangri-La van de nieuwe cd van Ori Kaplan en Liu Melamed. Tot slot nog één stuk van Reverie, getiteld Tuntel. Dit was Folkit, samengesteld voor de Concertzender door Geert de Vos.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Ritmundo. Ik ben Stan Rijven en ik neem u mee naar Scandinavië. Want terwijl de bosbranden Zuid- en Midden-Europa teisteren, maken veel mensen nu een vakantiereis naar koelere oorden, het koele noorden. En aanleiding voor een Ritmundo-uitzending met Scandinavische muziek, met Arctic Airs. Geen ABBA of Loreen, maar een programma geworteld in vooral volksmuziek, folklore en zagen. Zoals je zojuist hoorde, Bo Hansson, de Zweedse voorloper in de elektronische muziek. Al in 1970 liet hij zich inspireren door Tolkiens boek In de Ban van de Ring. Zelfs Jimi Hendrix raakte in Hansons ban. Samen maakten ze in Londen opnames die nog ergens in kluizen liggen opgeslagen. En de Hoes vermeldt nog dat dit een unieke LP is, bewijst wel dat er in Engeland zowel als in Amerika veel belangstelling is. Het is een plaat die volledig de stemmingen van het boek overbrengt. Maar goed, ik eindig er ook straks mee. De sprookjesachtige sfeer van Hansson verwijst naar een connectie met de voorchristelijke cultuur zoals die in Noord-Europa nog steeds voortleeft. En naar een bevolking die dicht bij de natuur leefde met eeuwenoude verhalen die tot vandaag in hun muziek resoneren. Bijvoorbeeld in het Noorse sprookje over het dartele veule Rozensvolen, gezongen door Agnes Bongardnas en ingeblazen door de fameuze saxofonist John Garbarek en gevolgd door een oude ballade door de groep Ostrelide.

Het Noorse trio Osterliede, dat oude verhalen nieuw leven influistert. De christelijke beschaving, om het zo te zeggen, en het bijbehorende vooruitgangsgeloof betekende dikwijls de verdwijning van de oorspronkelijke bewoners en hun cultuur. Denk aan de Verenigde Staten, waar de indianenbevolking werd gemillimeterd, aan de aboriginals in Australië, of aan vandaag. Op diverse plekken in de wereld wordt op dit moment nog steeds de ander via interne kolonisatie uitgewist. Maar in de rafelrand van Europa gebeurde hetzelfde ten aanzien van de nomadische Sami-bevolking, de zogenaamde Lappen, die er eeuwenlang met hun rendierkudde rondtrokken over het gebied dat Noorwegen, Zweden en Finland ooit grenzeloos verbond. De Noorse zangeres Marie Boine zorgde in 1989 voor een sensatie met haar doorbraakalbum Gula Gula, Hoor de stemmen van onze voormoeders. Haar eigen grootmoeder was een Sami-vrouw. Ze groeide op in een schoolsysteem waar Boines eigen Sami-taal verboden was. De bouw van een kerncentrale in Sami-land eind jaren 80 gaf Marie Boine de laatste zet. En met een rebels muzikaal pamflet tegen de witte dief die met dubbele tong spreekt. Daarmee werd ook de Sami-joik-zang weer populair, zoals de Finse popster Wimme zometeen laat horen. Maar eerst Marie Boine zelf met haar baanbrekende lied Gula Gula. Luister naar de stemmen van onze voormoeders. Ze vragen jullie waarom je de aarde vergiftigt. De aarde is onze moeder. Wanneer we haar vermoorden, zullen we met haar sterven. Marie Boine.

E a Ada Tavares, Antônio Carlos e Jocafe, Teresa Guerreira. Dat is dus al, ze zijn echt de totale verspiegeling van de 70s, inderdaad. En we gaan even luisteren naar Sibelius. Sibelius is een tijdgenoot van Zuko en Audrey. We hebben ook even een paar dingetjes met haar gedaan, met Favela Chic. Ze heeft ook bij ons gezongen. Sibelius zingt voor jullie nu Ahetje la, menina. Ahetje la, menina. Oké, luister even.

Ja, je hebt geluisterd naar Bete Carvalho en Zeca Pagodinho. En soms, muziek is dat. De mooie stem, de nostalgie en alles wat door jou je het diepste aan kan raken. Hoeft niet zo heel erg veel, maar een lekkere samba om over het leven na te denken. Zeca Pagodinho en Bete Carvalho, juwelen van de Braziliaanse muziek, inderdaad. En we gaan even verder. Heb ik al verteld dat ik een fan ben van Céu? Blijkbaar wel, want ik draai haar best wel vaak. En in dit liedje zingt ze Arrastate, ik zal je meenemen. Nou, ja, ik denk dat heel veel mensen meegenomen zouden willen worden door Céu met haar mooie stem. Ga maar mee met Céu.

Je hebt geluisterd naar Banda Black Rio, Gafieira Universal. Dat is de band van de jaren 70 die deed mij heel erg klagen. En het gevoel te hebben dat ik in het verkeerde moment was geboren. Kun je je voorstellen een feest om alleen de muziek van deze band te dansen? Nou, ik denk dat ik te laat was geboren. Ik zou niet erg vinden om nou 80 jaar oud te zijn of 70. Had ik maar op de muziek van Banda Black Rio gedanst met de originele band. Had ik helemaal te gek gevonden. En we gaan even verder met Bebete. Morte da Sandália de Couro. Dat belooft. We gaan luisteren.

Je hebt geluisterd naar Alvorada, gezongen door Jair Rodrigues. Jair Rodrigues was samen met Elis Regina, hadden zij een televisieprogramma die heette O Fino da Bossa. Ze waren dus al tijdgenoten en ze hadden zulke mooie, swingende dingen. Jair Rodrigues, de zingt dus al Alvorada, heeft Alvorada voor jullie gezongen. Heel mooi. En we gaan verder met Egberto Gismonti. En ik heb het idee, maar ik weet het niet zeker, dat de zangeres die dus al mee zingt dat het liedje is Flora Purim, denk ik. Jaren 70. Ja, je zou bijna denken dat ik gek ben op de jaren 70. Maar ja, dat ben ik ook. Voor mij, wat mij betreft, was de beste tijd in de muziek. En Egberto Gismonti en Flora Purim, denk ik. Educação Sentimental.

Oké, okay, lieve mensen, het is alweer zover. Niet normaal, hè? Dus bij deze gaan wij afscheid van jullie nemen. En we zien elkaar, of we horen elkaar binnenkort weer. Maar we sluiten af niet met zomaar een liedje, hè? We spelen voor jullie Elsa Soares en Miltinho, Mal de Amor. Wat een heerlijk noemen. En Elsa Soares, nou, deze hele collectie van Elsa Soares heb ik wel. Wat ik wel heel raar vind, is dat wordt alleen maar over Elsa Soares gesproken, alsof Miltinho dat niet is. Miltinho is degene die de liedje zingt, dames en heren. Waarom zei ik Elsa Soares? Ja, maar dat is ook aangekondigd op de plaat. Is dat niet normaal? Hey. Maar tot gauw. En hartstikke leuk om hier bij jullie te zijn. En deze muziek voor jullie te uitzoeken. Tot de volgende keer. Doeg!

Beste luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag traditioneel klassieke muziek uit India. We beginnen met de Raag Hamsadwani. Het is een raga voor de vroege avond. De betekenis van Hamsadwani is de schreeuw van de zwaan. Zangeres Ashwini Bide Despande wordt begeleid door Vishwanath Shriodar op tabla, Mohan Bide op harmonium en Uma Mehta op tampura.

U heeft geluisterd naar de Raag Hamsadwani. We gaan verder met de Raag Miyanki Malar. Een raga die wordt gekenmerkt door veel versieringen en tussenvoegsels. Amjad Ali Khan op Sarod wordt begeleid door Pandit Fateh Singh Gangani op Pakwawai. Daarnaast Ustad Rashid Mustafa op tabla, Matista Baksi Tampura. Miyanki Malar kan worden uitgevoerd op elk moment van het regenseizoen of, nou, anders dan maar rond het middernachtelijk uur.

Dit is het programma Mariama. Met muziek uit Tanzania van de Cuban Marimba Band van Salum Abdallah, de Yowata Jazz Band en het Mlimani Park Orchestra.

Dit was het nummer Wanawaka Tanzania van Salom Abdallah en Cuban Marimba. Het is een eerbetoon aan de vrouwen van Tanzania. De tekst Wanawaka wa Tanzania wa Zuri Sana betekent Tanzaniaanse vrouwen zijn erg mooi. Salom Abdallah Yazide is in 1928 geboren in Morogoro, een stadje op een paar honderd kilometer van Dar es Salaam, de hoofdstad van Tanzania. Hij is een Kotara, iemand van gemengde afkomst, want zijn vader was geëmigreerd vanuit het huidige Jemen. Vanaf zijn 11e is hij dol op Cubaanse dansplaten. In plaats van zich met de winkel van zijn vader bezig te houden, brengt hij zijn tijd door luisterend naar grammofoonplaatjes samen met zijn vrienden. Maar zijn vader, een vooraanstaand figuur in de moslimgemeenschap van Morogoro, beschouwt muziek als iets duivels. Uiteindelijk geeft zijn vader toch toe en koopt een grammofoon voor zijn winkel. Telkens als Salom naar Dar es Salaam gestuurd wordt om nieuwe voorraden voor de winkel op te halen, komt hij terug met nieuwe plaatjes. In het geheim bouwt hij een gitaar, maar wanneer zijn vader dat ontdekt, slaat hij die kapot. Om zijn aandacht van de muziek af te leiden en hem aan te moedigen voor zichzelf te zorgen, koopt zijn vader een kleine koffiezaak voor hem. Salom runt de zaak met veel succes. De zaak is altijd vol, want de grammofoon is natuurlijk mee verhuisd naar de nieuwe locatie. Met de winst van de winkel koopt Salom een gitaar. Zonder medeweten van zijn vader verkoopt hij een van de huizen van de familie en bestelt hij een aantal muziekinstrumenten om een band te vormen. Of de deal aan het licht komt, lijkt een breuk tussen vader en zoon onvermijdelijk. Toch, als deze Morogoro jazzband speelt op het huwelijksfeest van Salom's zus, verstomt de kritiek vanuit de moslimgemeenschap van Morogoro. Salom heeft een speciaal lied gecomponeerd ter gelegenheid van het huwelijk. Dit overtuigt de mensen ervan dat Salom serieus is en dat de band misschien helemaal geen duivelswerk is. In 1948 richt Salom Abdallah de Cuban Marimba Band op. Hij vermengt in zijn muziek de zangstijl van de lokale tarab met rumba-ritmes en Cubaanse invloeden. Hij is niet alleen een productief liedschrijver, maar hij speelt ook gitaar en mandoline. Nu volgen vier stukken van Salom Abdallah en Cuban Marimba. Eerst Tuline Mashamba. En dat betekent laten we het land bewerken. Dan volgt Ngoma Ikohuku. Ofwel, dansen is hier. Vervolgens Salaam Kwa Yumia. Dat is groeten aan Yumia. En tenslotte Shimeji Shimeji. En dat is het Swahili woord voor zwager.

Je hoorde van Salom Abdallah en Cuban Marimba achterin volgens de nummers Tulime Mashamba, Ngoma Iko Huku, Salaam Kwa Yumia en Shimei Shimei. De Cuban Marimba Band groeit uit tot een van de meest invloedrijke Oost-Afrikaanse groepen van de jaren 50 en 60. De carrière van Abdallah wordt tragisch afgebroken als hij in 1965 overlijdt op 37-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk. Zijn dood laat een leegte achter in de Tanzaniaanse muziekwereld. Maar in 1964 is de Nuta Jazz Band opgericht, waarbij Nuta de afkorting is van National Union of Tanganyika, de belangrijkste vakbond van Tanzania en de sponsor van de band. In 1977 verlaten de beste muzikanten, waaronder Hassani Bichuka, de band om een nieuw ensemble op te richten. Op 1 augustus 1978 richtte zij het Mlimani Park Orchestra op. En de Nuta Jazz Band verandert de naam in Juwata Jazz Band. Juwata is ook een afkorting van de Swahili-naam van de Tanzaniaanse arbeidersvakbond Jumuiya Wafanyakazi Tanzania. Nu volgt eerst van de Juwata Jazz Band het stuk Tupa Tupa. Dat betekent weggooien. En de tekst zegt: geld is als een bloem, maar het kan ook pijn doen. Iedereen zegt het en vandaag heb ik het zelf gezien. Ik word wel eens verkwister genoemd van het geld dat ik heb geërfd. Ik had er nooit bij stilgestaan dat het geld ooit op zou zijn. Daarna van het Mlimani Park Orchestra de stukken MW Mapenzi en Dunyani Kuna Mambo. Ofwel, er zijn problemen in de wereld. MW Mapenza betekent motorschip liefde.

Je hoorde eerst van de Juwata Jazz Band het stuk Tupa Tupa. Daarna van Mlimani Park Orchestra, Motor Vessel Mapenzi en daarna Duniani Kuna Mambo. In Tanzania wordt de stijl van muziek, dans en optreden van een orkest Mtindo genoemd. De Mtindo van Mlimani Park ontleent zijn naam en inspiratie aan een stijl van muziek, zang en dans van de Zaramo, een etnische groep uit de omgeving van Dar es Salaam. Je hoort nu van het Mlimani Park Orchestra eerst het nummer Tukese Sikindi, ofwel Laten we Sikindi dansen. Daarna Ubaya, en dat betekent slecht. En tenslotte Tangazia Mataifa Yote, dat betekent geef het door aan alle volkeren. Dit laatste nummer volgt het ritme van een lied van de Gogo, een stam uit centraal Tanzania. In de tweede helft klinkt de gitaar als de shirimba van de Gogo. Dit instrument lijkt op een mbira, ofwel duimpiano.

Van het Mlimani Park Orchestra waren dit Tukese Sekindi, daarna Ubaya en Tangazia Mataifa Yote. Ten slotte volgt van het Mlimani Park Orchestra het nummer Hiba, voor zover er nog tijd is. De zanger hier is Hassan Bichuka. Deze wordt door de Tanzanianen beschouwd als hun beste zanger. In 2023 is hij gestopt met zijn muzikale carrière. Hij was toen 77 jaar. U heeft geluisterd naar Mariama. Ga voor de volledige speellijst naar onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Kees Schuil.

Welkom bij de Wereldmuzieknacht van de Concertzender. Vandaag aandacht voor muziek uit de Balkan. We beginnen met het album Disco Telegraaf van Balkan Taksim. De Roemeense multi-instrumentalist en zanger Sasha Liviu Stojanovici is gefascineerd door eeuwenoude Romaanse en Slavische culturen. Hij trok veel rond om deze te bestuderen en samen te spelen met plaatselijke muzikanten en zangers. In Boekarest vormde hij het bijzondere duo Balkan Taksim. Op het album Disco Telegraaf vinden zij een intrigerende balans tussen traditionele Balkanmuziek en elektronica. Een stampende beat verbindt die twee elementen, maar overheerst nooit. Het album moet het vooral hebben van de bezwerende melodieën op onder andere de sas en de sfeervolle psychedelische klanktapijten die daaronder worden gelegd. Het album biedt een even fascinerende als dansbare kijk op de Balkancultuur.

U hoorde het album Disco Telegraaf van Balkan Taksim. We gaan verder met het album On the Trans-Balkan Highway van Bras Noir. Balkan Tango vermengt zich met de carnavaleske klezmer van de verfijnde New Yorkse trompetist Frank London, wat resulteert in een uitzonderlijke luisterervaring voor audiofielen. Het album presenteert enkele van de meest gerenommeerde artiesten van de Balkan, geselecteerd door DJ Robert Soko, de bedenker van het populaire Balkan Beat Party. Met het Boban i Marko Markovic Orkestar, de onbetwiste koningen van de Balkan Brass, en de fanfare Ciocarlia, de snelste brassband ter wereld. Beide bekend van de internationaal succesvolle Balkan Brass Battle.

Dat was muziek van Brass Noir van het album On the Trans-Balkan Highway. Dan kunt u nu gaan luisteren naar het album Mangupi van Parne Gatje. Een album uit 2008 dat het beste te omschrijven is als een energieke mix van Balkan, Romani en wereldmuziek. Op het album valt vooral de unieke sfeer op, waarbij verschillende muzikale invloeden samenkomen tot een krachtig en authentiek geluid. De band, afkomstig uit Nederland, staat bekend om hun eigenzinnige aanpak en weet op deze plaat de dynamiek van hun optredens goed vast te leggen. Met een avontuurlijke en soms rauwe interpretatie van traditionele muziek wordt de luisteraar meegevoerd langs diverse stijlen en emotionele kleuren. Hierdoor komt de eigen identiteit van Parne Gatje duidelijk naar voren in het genre van Zuid- en Zuidoost-Europese muziek.

U hoorde de band Parne Gatje met hun album Mangupi. Dit is de Wereldmuzieknacht van de Concertzender. Het volgende album is Danse de la Liberté, Ples Slobode van Branko Galovic. Hij werd geboren in Zagreb en speelde in diverse lokale bandjes tot 2000. Op zijn 26e vertrok hij naar Amsterdam, waar hij met niks begon. Ondertussen werd er wel driftig muziek geschreven in het Kroatisch en het Engels. Een Bosnische producer hoorde dat en in 2005 kwam zijn eerste album uit op Snail Records. Uiteindelijk bleef Branko Galovic 11 jaar in Amsterdam. Daarna vertrok hij naar Berlijn, waar hij 3 jaar bleef. En in 2014 vertrok hij naar Parijs. Dans de la Liberté, oftewel Dans van de Vrijheid, is zijn 8e album, opgenomen met muzici uit Portugal, Iran, Frankrijk, Servië, Bosnië en Nederland.

Zo klonk muziek van het album Danse de la Liberté van Branko Galovic. We vervolgen met het album Lung Capacity van Orchestra del Sol. De band staat bekend om zijn explosieve herinterpretatie van internationale brassband muziek, waarin diverse invloeden zoals ska, porro, calypso, klezmer en funk verwerkt zijn. Trompet, trombone, saxofoons, klarinet, accordeon, twee drummers en de epische bas van de sousafoon werken perfect samen om meeslepende blazerslijnen en prachtig gelaagde harmonieën te creëren, voortgestuwd door een compromisloze ritmesectie. De uitbundige live-optredens van Orchestra del Sol zitten vol humor en verbeelding. Ze barsten van de anarchistische grappen, waanzinnig vakkundige arrangementen en een ondeugend gevoel voor theater.

U hoorde het Orchestra del Sol met muziek van het album Lung Capacity. We besluiten de Wereldmuzieknacht van de Concertzender met het album 310 Lunes van Lo Jo. Een uitzonderlijk blaasensemble, klarinet, saxofoons, tuba, trompet, fluit, fagot, trombone. Een verfijnd en gedurfd ensemble speelt muziek die doet denken aan Lo Jo's historische stijl. De groep bestaat uit koperblazers en houtblazers. Ze combineren drumwerk en energieke koorzang. Lo Jo maakt optimaal gebruik van de passie van de koperblazers om het publiek te betrekken. Ze dwalen rond in hun reiskleding en delen de teksten van hun avontuur. In deze atypische evocaties proeven we de hele cultuur van een eeuw. Jazz, de muziek van Amerikaanse minimalisten, herinneringen aan India, de harmonische geuren van het oude Europa, een vleugje Balkan.

En dat was 310 Lune van Lo Jo. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans. Mooi.